Rogers Schul en hoe in kasland de gos Kle as kle as bang en vo doen boxels klo dat wat je of chi die naam langs kaarsste hy Sal in de tiske dan drie dagen haar ru toen vijf van glas aan hun chalé O je chalé O je chalé chalé le le zag lang niet le is geen mal aan toe laat ik aan Hoe kan man mis naar haar right waar doet koen misschien moet dat tante dan weg als je jongens mooi een kort de land uit dan was was is ko je chi Ka zelfs was in de van de harde kaspunt thuis zijn maar niet chalé Oh je chalé

in de ganwa DJ Squake is Chuck to Chuck Ik wil door de Amerika radio Olympicate shape van ka her Ik dan wat ik die got crew against Chuck to Chuck Love is Suez.